0: take it. No break.
1: Ik schreef in alles te beklaar. Is wat bij mij de monster. Alles in alles kan niet vragen. Ik kan niet uitgebracht werden. Ik schreef in alles te beklaar. Is wat bij mij de monster. Alles in alles kan niet vragen. Vrouwlein, moet je beklaar.